0: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio SBS. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: 50. Let op, gratis parkeren.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio SBS. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

0: Sariman in Den Haag. 50 tot 60% korting. Saris vanaf 10 euro. Mardi, kamkaj, ya namaz ke liye. Safir salwar 30 euro. Rauw kurtis 10 euro. Churidar salwar aur anarkali salwar vanaf 35 euro. Dulha ki serwani, dulha ki nehru pak ya dulha ki babuji ke liye nehru pak ya serwani pak vanaf 75 euro. Baratien के शाल कुर्ता पजामा ऑफ क्लार खमाक गेले ऑफ विट धोती फॉर 15 euro. Jongens, शेरवानी vanaf 25 euro. स्त्रियों के लिए पेटीकोट. हमारे खाते पीते भाइयों बहनों के लिए बड़े से बड़े साइज में कपड़े. आलस एंड आलस मुट वेग. साड़ी, अनारकली, चूड़ीदार, मटरकली, त्रिहालन, एन बटालन. विजय सारीमान, कोनिंगिन स्ट्रेट नंबर 61 इन Den Haag. Telefoon 070-385-6989. Eerst bellen voor een afspraak.
1: Droom je van een onvergetelijke feest of een prachtige bruiloft? Kom dan naar Experience Wedding and Events in Almere. Het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Perfect voor Hindoestaanse en islamitische ceremonies zoals Badwaan, Viva, Nika, Henna-avonden, recepties en meer. Onze zaal biedt plaats aan 100 tot 450 gasten en werkt volgens een full service concept waarbij wij de volledige organisatie van uw evenement verzorgen. Frisdranken, eventueel sterke dranken, catering en hapjes worden verzorgd in samenwerking met Suri Express. En ook decoraties, entertainment en andere diensten regelen wij voor u. Speciale actie tot juli 2026. Boek je Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je een gratis optreden van muziekformatie Restless, Scream of DJ Sahid. Bel voor boeking en informatie op 06 14 42 15 33. Experience Wedding and Events. Jouw droom, onze passie.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio SBS. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Etteleur West en Breda West 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: hoorde het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Radio SBS. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Verderop richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en Hendrik-Ibbenambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er staat een auto in brand, daar zijn 3 rijstroken dicht.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: तुझे कितना चाहे और हम
2: Cinevis Productions presents Jubin Nautiyal live in concert.
3: Hi Holland, this is your Jubin Nautiyal and I'm very excited to come back to Holland with Cinevis Productions. Sunday 24th May 2026, live in concert at Ahoy, Rotterdam. So get your tickets now on itickets.com.
2: Op zondag 24 mei 2026, RTM Stage Ahoy, Rotterdam. Jubin Nautiyal is een van de meest invloedrijke en geliefde stemmen van de moderne Indiase muziek met vele en vele fans over de hele wereld. Jubin Nautiyal, live in concert. Deur open om 17:30 middags, showstart om 19:00 avonds. Koop nu je ticket via i-tickets.com. Voor info, sponsorship en VIP, bel 06 40 74 59 51. 50 06 40 74 59 51. Jubin Nautiyal live in concert met slechts één show in Nederland. 007 Events Keizer.nl, The Boss Promotions en KRS Royal. The biggest party of the year 2026. Woensdag 13 mei 2026. Volgende dag is iedereen vrij. In twee areas. 1400 party peoples. Sichtenburg, Den Haag. In zaal 1, welkomstparty. No Mercy from Suriname. Rasika Dindayal from Trinidad. Met hipnummer. Pondi Damadol. Eenmalig show. Buiten Ghana. Met Surya, Sujal, Umrao, NSL Houseband, Tira Kusal, Sandeep Sudin, Junior Flex, DJ Sunils, DJ Karabib, DJ Pensi en DJ Dolly. Saal 2, welkomstparty, Stars from Suriname, Classics, FT, Bigaman, Gentle, DJ Gerald, DJ Pensi. Fase 1 en fase 2, helemaal uitverkocht. Fase 3, solo, €15, duo, €25 en group tickets, €40. Voor tickets en VIP, dansieparty.nl en keizer.nl.
0: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Radio SBS. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Bij de fraudehelpdesk zijn hierover al de eerste meldingen binnengekomen, meldt het AD. Internetcriminelen proberen via phishing in te breken en betaalgegevens te stelen. De politie heeft de nepshop als malafide geregistreerd en de website is inmiddels uit de lucht. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
4: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en de afrit Everdingen 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een autobrand, 2 rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 9 kilometer. Daar is de vertraging een half uur, dat komt door werkzaamheden. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er heeft een vrachtwagen in brand gestaan, 2 rijstroken zijn dicht.
5: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: Goedemiddag, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Saler Joen in Utrecht is te huur voor al uw feesten en partijen tot ongeveer 100 personen. Met bar en keuken en gratis parkeer. Aan de Loevenhoutsedijk 6 te Utrecht op loopafstand van winkelcentrum Overvecht. Voor huur of bezichtiging bel voor een afspraak op telefoonnummer 06 34 26 45 59. 06 34 26 45 59.

Sariman in Den Haag. 50 tot 60% korting. Saris vanaf 10 euro. Mardi, kamkaj, ja namaz ke liye. Safir salwar 30 euro. Rauwkurtis 10 euro. Churidar salwar aur anarkali salwar vanaf 35 euro. Dulhaki Sherwani, Dulhaki.

0: De gele of witte hoodie voor €15. Jongens Sherwani vanaf €25. Striyo ke liye petticoat. Hamare khate pite bhaiyo behno ke liye bade se bade size mein kapde. Alles en alles moet weg. Sari, anarkali, churidar, matarkali. Drie halen, één betalen. Vijay Sariman, Koninginnenstraat nummer 61 in Den Haag. Telefoon 070-385-69-89. Eerst bellen voor een afspraak. Droom je van een onvergetelijke feest of een prachtige bruiloft? Kom dan naar Experience Wedding and Events in Almere. Het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Perfect voor Hindoestaanse en islamitische ceremonies zoals Bhatwan, Viva, Nika, Henna-avonden, recepties en meer. Onze zaal biedt plaats aan 100 tot 450 gasten en werk volgens een full service concept waarbij wij de volledige organisatie van uw evenement verzorgen. Frisdranken, eventueel sterke dranken, catering en hapjes worden verzorgd in samenwerking met Suri Express. En ook decoraties, entertainment en andere diensten regelen wij voor u. Speciale actie tot juli 2026. Boek je Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je een gratis optreden van muziekformatie Restless, Scream of DJ Sahid. Bel voor boeking en informatie op 06 14 42 15 33. Experience Wedding and Events. Jouw droom, onze passie.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio SBS. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n drie kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt, geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in Box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die bezwaar hadden gemaakt hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim €2,61. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu €2,52. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. Twee actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file door werkzaamheden tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 9 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A22 van Velsen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens is de vertraging nu 20 minuten.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: klaar met nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste, met de nieuwste collectie lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kameez, dhoti pakjes, kurta pajama, exclusieve kleding voor dulha en dulhan, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting sets, bindis, tasjes, sjaal voor barati, en ook voor grote en kleine murti. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft? Dan draag je kleding van Muskurata. Karel Roostraat nummer 4 in Den Haag. Voor info, bel of WhatsApp Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Website Muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio SBS. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Zinzi. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem Duitse grens door de controles 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem 3 kwartier vertraging. Tussen Knoopend Oudijk en Knoopend Velperbroek 9 kilometer file door de werkzaamheden aan de brug. A15 Rotterdam-Gorkum na een vrachtwagenbrand. 4 kilometer file nog tussen Knoopend Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.

0: uur reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: तुझे कितना चाहे और हम
2: Cineways Productions presents Jubin Nautiyal live in concert.
3: Hi Holland, this is your Jubin Nautiyal and I'm very excited to come back to Holland with Cineways Productions. Sunday 24th May 2026, live in concert at Ahoy Rotterdam. So get your tickets now on itickets.com.
2: Op zondag 24 mei 2026 RTM stage Ahoy Rotterdam. Jubin Nautiyal is een van de meest invloedrijke en geliefde stemmen van de moderne Indiase muziek met vele en vele fans over de hele wereld. Jubin Nautiyal, live in concert. Deur open om 17:30 middags, showstart om 19:00 avonds. Koop nu je ticket via i-tickets.com. Voor info, sponsorship en VIP, bel 06 40 74 59 51. 50 06 40 74 59 51. Jubin Nautiyal live in concert met slechts één show in Nederland. 007 Events, Keizer.nl, The Boss Promotions en KRS Royal. The biggest party of the year 2026. Woensdag 13 mei 2026. Volgende dag is iedereen vrij. In twee areas. 1400 party peoples, Zichtenburg, Den Haag. In zaal 1, welkomstparty. No Mercy from Suriname. Rasika Dindayal from Trinidad. Met hitnummer Pondi Damadol. Eenmalig show. Buitengang. Met Surya, Sujal, Umrao, NSL Houseband, Tira Kusal, Sandeep Sudin, Junior Flex, DJ Sunils, DJ Karabir, DJ Pensi en DJ Dolly. Saal 2, welkomstparty, Stars from Suriname, Classics, FT, Bigaman, Gentle, DJ Gerald, DJ Pensi. Fase 1 en fase 2, helemaal uitverkocht. Fase 3, solo, €15, duo, €25 en groeptickets, €40. Voor tickets en VIP, dansieparty.nl en keizer.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio SBS. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
5: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Knoop het Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoop de Oud-Dijk en Velperbroek. Door gaat in de weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Que thora thora pyar hua tumse, gezongen door Stibin Ben. Heeft u dit prachtig liedje gehoord uit de album Thora Thora Pyar? Het volgende liedje in het programma Geeton Kileher is Ram Sita Sang Dwarik Hare Hai, gezongen door Rekha Bharadwaj. En dit liedje komt uit de film Chaudhapheri.

kwam uit de film Ajnabi. Jab Tumhe Aashiqui Malum Hogi. Prachtig liedje uit de film Ajnabi heeft u gehoord via Radio SBS. En het volgende liedje in het programma Geeton Ke Leher is gezongen door Javed Mohsin en Palak Muchal. Uit de film Sher Shah komt Kabhi Tumhe.

0: 30 euro. दुल्हा की शेरवानी, दुल्हा के नेहरू पाक या दुल्हा के बाबूजी के लिए नेहरू पाक या शेरवानी पाक फना 75 euro. बरातियन के शाल, कुर्ता पजामा ऑफ क्लार गमाकते गेले ऑफ विटे धोती फॉर 15 euro. Jongens, शेरवानी vanaf 25 euro. स्त्रियों के लिए पेटीकोट. हमारे खाते पीते भाइयों बहनों के लिए बड़े से बड़े साइज में कपड़े. Alles en alles moet weg. सारी, अनारकली, चूड़ीदार, मटरकली, drie halen, één betalen. Vijay Sariman, Koninginnestraat nummer 61 in Den Haag. Telefoon 070-385-6989. Eerst bellen voor een afspraak. Droom je van een onvergetelijke feest of een prachtige bruiloft? Kom dan naar Experience Wedding and Events in Almere. Het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Perfect voor Hindoestaanse en islamitische ceremonies zoals Badwaan, Viva, Nika, Henna-avonden, recepties en meer. Onze zaal biedt plaats aan 100 tot 450 gasten en werkt volgens een full service concept waarbij wij de volledige organisatie van uw evenement verzorgen. Frisdranken, eventueel sterke dranken, catering en hapjes worden verzorgd in samenwerking met Suri Express. En ook decoraties, entertainment en andere diensten regelen wij voor u. Speciale actie tot juli 2026. Boek je Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je een gratis optreden van muziekformatie Restless, Scream of DJ Sahid. Bel voor boeking en informatie op 06 14 42 15 33. Experience Wedding and Events. Jouw droom, onze passie.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio SBS. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liuyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liuyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Onder andere van Utrecht naar het zuiden. Maar ook de andere kant op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 25 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Lexmond en Werkendam, 25 minuten oponthoud. En veel vertraging ook door slecht wegdek op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum. Je staat er nu 20 minuten in de file, de linkerrijstrook is dicht.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Dat was uit de film Induki Giovanni, gezongen door Benny Deal en Niti Mohan, het liedje Dulterra. En uit de film Life Express komt gezongen door Udit Narayan en Shreya Ghoshal. Pyar Ka Namak.

Kameraad was uit de film Dharak en is gezongen door Ajay Atul. En uit de film Koila komt Tanhai Tanhai, gezongen door Udit Narayan en Alka Yachnik. U luistert naar het programma Geetongkele Her via Radio SBS.

was Habibi ke Nain, gezongen door Jubin Nautiyal, Sajid Wajid en Shreya Ghoshal. En het liedje kwam uit de film Dabang 3. Uit de film Khoob Surat komt dan gezongen door Badshah. Arey ab hit to party shuru hui hai.

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter, de grootste, met de nieuwste collectie lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kameez, dhoti pakjes, kurta pajama, exclusieve kleding voor dulha en dulhan, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting sets, bindis, tasjes, sjaal voor barati, en ook voor grote en kleine murti. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft? Dan draag je kleding van Muskurata. Karel Roostraat nummer 4 in Den Haag. Voor info, bel of WhatsApp Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Website Muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten.
2: Salerjoen in Utrecht is te huur voor al uw feesten en partijen tot ongeveer 100 personen. Met bar en keuken en gratis parkeer aan de Loevenhoutsedijk 6 te Utrecht op loopafstand van winkelcentrum Overvecht. Voor huur of bezichtiging bel voor een afspraak op telefoonnummer 06 34 26 45 59. 06 34 26 45 59.
1: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio SBS. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet. Schip besmet raakte zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Vertrekken ze niet, dan lopen ze kans op een jaar gevangenisstraf. Door het wetsvoorstel aan te passen en een aantal maatregelen door te voeren, moet het asielbeleid scherper worden. Asielminister van den Brink komt ook nog met een voorstel over het afschaffen van dwangsommen voor de IND. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. Eerder was de politie massaal uitgerukt, het centrum werd afgesloten en speciale eenheden waren opgeroepen. In het bankgebouw werden twee personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Volgens de krant Bild bedreigde een gewapende man een medewerker van een geldtransport toen hij het bankgebouw wilde binnengaan. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
4: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag staat bij elkaar zo'n 400 kilometer file, is wel een beetje normaal voor vrijdagmiddag. Er zijn ook wat bijzonderheden. Zo levert een eerder ongeluk op de A2 heel veel vertraging op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ruim een half uur op onthoud. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek ruim een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Europoort Rotterdam bij Rotterdam Heijplaat. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Kost je vanaf Rozenburg 35 minuten. En op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum ook 35 minuten vertraging door slecht wegdek. De linker rijstrook is dicht.
4: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio's.

U luistert naar Radio SBS via de website www.radiosbs.nl en dit is het programma Gitong Kileher. U heeft geluisterd naar het liedje Dunia uit de film Lukachupi en uit de film Amar Prem komt dan gezongen door Lata Mangeshkar, Rena Bijjai, Shamnai.

Naya Miri Majdhar was gezongen door Mohammed Rafi en kwam uit de film Awara. En uit de film Kalank komt Kalank Nahi, Yeh Kajal Therapia, gezongen door Arijit Singh.

Kahat Jarahit is gezongen door Mohammed Rafi en kwam uit de film Love Marriage. En uit de film Ahuti is het volgende liedje in het programma Gitum Kilher via Radio SBS. Gezongen door Mohammed Rafi, Mukeshi en Lata Mangeshkar komt Sathi Mere Sathi.

was de titelsong van de film Ik Ladki Ko Dekha To Aisa Laga. En uit de film Shri Char Sobis komt, gezongen door Lata Mangeshkar en Mukesh Ji, Ichik Dana, Bichik Dana, Dani Upardana, Ichik Dana.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: CDWS Productions presents Jubin Nautiyal live in concert.
2: Hi Holland, this is your Jubin Nautiyal and I'm very excited to come back to Holland with CDWS Productions. Sunday 24th May 2026, live in concert at Ahoy, Rotterdam. So get your tickets now on itickets.com.
1: Op zondag 24 mei 2026, RTM Stage Ahoy, Rotterdam. Jubin Nautiyal is een van de meest invloedrijke en geliefde stemmen van de moderne Indiase muziek met vele en vele fans over de hele wereld. Jubin Nautiyal, live in concert. Deur open om 17:30 middags, showstart om 19:00 avonds. Koop nu je ticket via i-tickets.com. Voor info, sponsorship en VIP, bel 06 40 74 59 51. 50 06 40 74 59 51. Jubin Nautiyal live in concert met slechts één show in Nederland. 007 Events, Keizer.nl, The Boss Promotions en KRS Royal. The biggest party of the year 2026. Woensdag 13 mei 2026. Volgende dag is iedereen vrij. In twee areas. 1400 party peoples, Zichtenburg, Den Haag. In zaal 1, welkomstparty. No Mercy from Suriname. Rasika Dindayal from Trinidad. Met hitnummer Pondi Damadol. Eenmalig show. Buiten Ghana. Met Surya, Sujal, Umrao, NSL Houseband, Tira Kusal, Sandeep Sudin, Junior Flex, DJ Sunils, DJ Karabir, DJ Pensi en DJ Dolly. Saal 2, welkomstparty, Stars from Suriname, Classics, FT, Bigaman, Gentle, DJ Gerald, DJ Pensi. Fase 1 en fase 2, helemaal uitverkocht. Fase 3, solo, €15, duo, €25 en groeptickets, €40. Voor tickets en VIP, dansieparty.nl en keizer.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio SBS. Volgens premier Rob Jette is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jette dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Herman zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee. Maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover het radio.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke spits zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk. Maar nu ook een hele lange file in Limburg op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is het tijdverlies een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. Op de A12 Duitse grens Arnhem een half uur vertraging bij knooppunt Velperbroek door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en knooppunt Gorkum slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Dussen en Maden een half uur vertraging door een aanrijding. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook.
0: Tot zover de verkeersinformatie. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Khabar Nahi was uit de film Dostana en is gezongen door Shafak Atamanat Ali, Vishal Dadlani en Shreya Ghoshal. Uit de film Dil Ka Rishta komt het volgende liedje in het programma Geeton Ke Lehar via Radio SBS. Gezongen door Alka Yachnik en Babul Supriyo komt Dil Hai Dil Mera Dil.

was de titelsong van de film Hamtoom, gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. En het volgende liedje in het programma Gitoon Kulher is gezongen door Arijit Singh uit de film The Zoya Factor komt, Kash.

Rangdaria was uit de film Chehre en is gezongen door Raj Barman. En uit de film Criminal komt gezongen door Alka Yashnik en Kumar Sanu. Tum mile dil ke liye aur jeene mein kya chahiye?

0: Goedenavond, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Droom je van een onvergetelijke feest of een prachtige bruiloft? Kom dan naar Experience Wedding and Events in Almere. Het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Perfect voor Hindoestaanse en islamitische ceremonies zoals Bhatwan, Viva, Nika, Henna-avonden, recepties en meer. Onze zaal biedt plaats aan 100 tot 450 gasten en werkt volgens een full service concept waarbij wij de volledige organisatie van uw evenement verzorgen. Frisdranken, eventueel sterke dranken, catering en hapjes worden verzorgd in samenwerking met Suri Express. En ook decoraties, entertainment en andere diensten regelen wij voor u. Speciale actie tot juli 2026. Boek je Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je een gratis optreden van muziekformatie Restless, Scream of DJ Sahih. Bel voor boeking en informatie op 06 14 42 15 33. Experience Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Opruiming bij Vijay Sariman in Den Haag. 50 tot 60% korting. Saris van

0: €30. दुल्हा की शेरवानी, दुल्हा के नेहरू पाक या दुल्हा के बाबूजी के लिए नेहरू पाक या शेरवानी पाक फना 75 €. बरातियन के शाल, कुर्ता पजामा ऑफ क्लार गमाकत गेले ऑफ विटे धोती फॉर €15. Jongens, Sherwani vanaf €25. Strio ke liye petticoat. Hamare khate pite bhaiyo behno ke liye bade se bade size mein kapde. Alles en alles moet weg. Sari, anarkali, churidar, matarkali. Drie halen, één betalen. Vijay Sariman, Koninginnenstraat nummer 61 in Den Haag. Telefoon 070-385-6989. Eerst bellen voor een afspraak.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio SBS. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter. Bij elkaar staat er nog 200 kilometer. Op de A2 nog wel veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 25 minuten oponthoud. En op de A58 Eindhoven Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof 3 kwartier vertraging door politieonderzoek.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

was Jubain Nautiaal met Sun Sun Sun Bersaat Ki Dhun en deze keer uit de album Bersaat. Het volgende liedje in het programma Geeton Ke Leher is Urja Kale Kawa Tere Muvich Khand Pawa. Dit liedje is gezongen door Udit Narayan en L.L. Kayachnik en komt uit de film Gadar. Gadar is een film van Amisha Patel en Sunny Deol.

You're My Love was uit de film Partner en uit de film Aja Netchley komt gezongen door Rahat Fateh Ali Khan het liedje Orepia.

was uit de film met Tera Hero. Dit lied is gezongen door Arijit Singh en het was Palart, Tera Hero Idhar Hai. Gaan we dan verder met uit de film Shararat. Kuch Tumko Ho Kuch Ham Kahe.

0: खट खट जट लटक मटक लचक मचक चाल चलत जा।
1: ए छोरा गान।

Photocopy is gezongen door Himesh Reshammiya en kwam uit de film Jai-ho. Jai-ho is een film van Salman Khan. Uit de film Ram Lila komt het volgende liedje. Gezongen door Arijit Singh komt Ye Lal Ishq Ye Malhal Ishq.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter de grootste met de nieuwste collectie lehenga's, bruidslehenga's, anarkali, churidars, kurtis, salwar kameez, dhoti pakjes, kurta pajama, exclusieve kleding voor dulha en dulhan, kinderkleding, armband met naam, sieraden, bridal ketting sets, bindis, tasjes, sjaal voor barati, en ook voor grote en kleine murti. Alles onder één dak bij Muskurata. Heb je binnenkort wat te vieren of heb je een bruiloft? Dan draag je kleding van Muskurata. Karel Roostraat nummer 4 in Den Haag. Voor info bel of WhatsApp Harpreet op 06 58 88 83 24. 06 58 88 83 24. Website Muskurata.nl. Gratis parkeren, 6 dagen per week open, maandag gesloten. Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein nummer 54 in Utrecht, Zuilen. Telefoon 030-233-42-59. Let op, gratis parkeren.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio SBS. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knaupendel en Afrit Kerkdriel. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug ook nog veel oponthoud op de A12, Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Hou daar ook rekening met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.
5: Hare! अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना

साथिया ये तूने क्या किया, पगले से दिल ने ये क्या किया, gezongen door Hariharan en Chitra en kwam uit de film Love. U luistert naar het programma Gitum Kelleher via Radio SBS. Wilt u reageren, kan dat altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl. Gaan we dan verder met uit de film Solo Asal, gezongen door Hemant Kumar. Hij heeft Nadil To Awara, Najani Kispe Aega.

Rukmini, Rukmini is gezongen door Baba Segal en Shweta en kwam uit de film Roja. En uit de film Firteri Kahani Yadai komt gezongen door Alka Yajnik. Dil deta hai roro du hai kisi se koi pyar na kare.

Zo, beste luisteraar, ben ik weer aan het eind gekomen van het programma Gietonkeleher via Radio SBS. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren en zeggen tot de volgende keer. Doei!

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: CDWS Productions presents Jubin Nautiyal live in concert.
2: Hi Holland, this is your Jubin Nautiyal and I'm very excited to come back to Holland with CDWS Productions. Sunday, 24th May 2026, live in concert at Ahoy, Rotterdam. So get your tickets now on itickets.com.
1: Op zondag 24 mei 2026, RTM Stage Ahoy, Rotterdam. Jubin Nautiyal is een van de meest invloedrijke en geliefde stemmen van de moderne Indiase muziek met vele en vele fans over de hele wereld. Jubin Nautiyal, live in concert. Deur open om 17:30 middags, showstart om 19:00 avonds. Koop nu je ticket via i-tickets.com voor info, sponsorship en VIP. Bel 06 40 74 59 50 06 40 74 59 51. Jubin Nautiyal live in concert met slechts één show in Nederland. 007 Events Keizer.nl, The Boss Promotions en KRS Royal. The biggest party of the year 2026. Woensdag 13 mei 2026. Volgende dag is iedereen vrij. In twee areas. 1400 party peoples. Sichtenburg, Den Haag. In zaal 1. Welkomstparty. No Mercy from Suriname. Rasika Dindayal from Trinidad. Met hitnummer Pondi Damadol. Eenmalig show. Buiten Ghana. Met Surya, Sujal, Umrao, NSL Houseband, Tira Kusal, Sandeep Sudin, Junior Flex, DJ Sunils, DJ Karabib, DJ Pensi en DJ Dolly. Saal 2, welkomstparty, Stars from Suriname, Classics, FT, Bigaman, Gentle, DJ Gerald, DJ Pensi. Fase 1 en fase 2, helemaal uitverkocht. Fase 3, solo, €15, duo, €25 en groeptickets, €40. Voor tickets en VIP, dansuparty.nl en keizer.nl.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio SBS. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegt er wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van €100 miljoen. Volgens staatssecretaris Bertrand van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
4: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: natuurlijk nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio SBS. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Bij 7 mensen op de boot is het hantavirus vastgesteld. 3 daarvan zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders. Aan boord zijn nog 10 Nederlanders. Of die ook in quarantaine moeten, is nog onbekend. Zondag komt het schip aan op Tenerife. De overheid stuurt een vliegtuig om de landgenoten op te halen. Minister van Volksgezondheid Herman zegt dat er nog overlegd wordt over mogelijke maatregelen. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio SBS. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegt er wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB.

0: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio SBS. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

0: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio SBS. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB+ radio.

Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio. Luister Radio SBS op je mobiel en computer via radiosbs.nl en op alle internetradio.